0: Montel Center, KLM 602 Heavy, 503 7000.
1: KLM 602 Heavy, Montel Center, goedendag meneer.
0: Goedenavond.

0: Blackhead up to 6, 4, Jet Heavy, containing flight level 390, back to Zexo.
1: Jet 640 Heavy, mag je op van een goede dag, meneer?
0: Goeiedag.

0: Kennen 604, heeft iemand een goede uitzicht?
1: Kennen 604, heeft iemand een goede uitzicht?
0: Dank u wel.

0: Montreal Center, good evening. Gale Alpha 695 Heavy, flyable 380.
1: Cannon 695 Heavy, mag ik ook een goede dag, meneer?
0: Goeiedag.